0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van iDeal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop het nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 3 uur.
5: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte, personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkels hebben binnenkort een alternatief voor iDeal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals iDeal heeft, krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van de leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. En dan nu het weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer. En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid. Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.
6: Business.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. En dan nu het weer van Weer Online. Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
3: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: ...24 uur per dag. Business Beats. Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van een basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig met enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht.
5: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek

0: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
1: Militair spelen we nog te weinig klaar.
0: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
1: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
0: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
0: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
1: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef. 1, 2...

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens het AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over de discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt, blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe, die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Honderden scholen in Frankrijk blijven vandaag dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Eerder liepen sommige demonstraties uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. En dan het weer van Weer Online. Er kan plaatselijk dichte mist zijn, maar die verdwijnt snel weer. Daarna veel zon met maar enkele wolken en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
2: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.
2: BNR.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Onderzoek helpt multiple sclerose de wereld uit. Stichting MS Research financiert dit. Geef alsjeblieft. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Ook krijgen ze vaker een boete. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Ook omdat er niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Het ging om zeker 1 miljoen euro. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. En Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië en Van Dijk zei dat 100 internationals niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Tot 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
1: Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best. Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
3: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. De baas van het UWV is geschrokken en maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen mensen. JA21 en de SGP proberen nog een keer iets te doen tegen versterkte gebedsoproepen van moskeeën. De Telegraaf schrijft dat de Raad van State een eerder voorstel blokkeerde, maar nu is het aangepast. De partijen zeggen dat dominees bij hun dienst ook geen megafoons gebruiken en dat moskeeën dat dus ook niet moeten doen. De dochter en schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna een miljoen euro hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in vakanties. Medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er ooit wel zijn geweest. En er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushalters verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden werden er veel weggehaald. Mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in het dorpje zelf staan en de bus eromheen rijdt. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op en vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: Morgen.
3: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te dwingen. Mantelzorgers zouden gemakkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor meer mantelzorgers nodig zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'ers spraken over een giftige sfeer. Er loopt al een onderzoek en het UWV roept iedereen op om zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 4e beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. Politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was begin maart ook al een autobrand. En dan de weer van Weer Online. Eerst mistbanken met lokaal ook dichte mist. Die lost snel op. En vanmiddag is het vrij zonnig met een paar stapelwolken. Het is opnieuw zacht, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Goedemorgen.
1: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
1: Muziek die werkt.
4: Business Beats.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Hellerswaan. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis die al weken voor protest zorgt. Begon toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om de huiscrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Minister Veilbrief van Sociale Zaken vindt het onacceptabel dat bij het UWV cliënten gediscrimineerd worden. Het AD en Eén Vandaag kwamen erachter dat mensen met een niet-Nederlandse achternaam soms hogere boetes kregen. Veilbrief wil dat het tot de bodem wordt uitgezocht. Het UWV heeft excuses aangeboden en zegt dat er al een onderzoek loopt. De voedselbanken zijn op zoek naar vrijwilligers en dan vooral die met specialistische kennis. Het gaat dan om IT'ers, mensen die de logistiek kunnen regelen en bedrijfsleiders. Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, zegt Voedselbank in Nederland. En het Deense bevolkingsregister is gehackt. De privégegevens van bijna 9 miljoen mensen zijn gestolen. Zoals hun adres of de Deense variant van het BSN-nummer. Het gaat niet alleen om mensen die er nog wonen, maar ook om geëmigreerde en overleden Denen. Wat de hackers met de gegevens willen, is niet bekend. En dan het weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en dan komt de zon erbij. Het wordt opnieuw zacht en rustig weer, 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedemorgen,
1: dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: MS is letterlijk en figuurlijk zenuwslopend. Stichting MS Research helpt mee aan de oplossing. Geef alstublieft. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalt een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen waarmee je stiekem kunt filmen voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. En dan de weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Heb je het al gezien toen president Trump...
2: Jazeker, heb ik gezien.
1: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
3: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
1: Oh, wat leuk.
4: Goedemorgen.
2: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Zodat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Ronald Helmerswaan. Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. En dan het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik Sabine Sluiters met energie-expert Letitia Oeye. Elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
2: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
3: Voetnoten is een podcast van Energeia.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil telefoons helemaal verbieden op scholen. Sinds 2 jaar geldt al een verbod in de klas. En op veel scholen is het beleid thuis of in de kluis. Dat blijkt goed te werken. Het kabinet wil dat het vanaf volgend jaar op alle scholen gaat gelden. En dat de telefoon dus ook in de pauze niet tevoorschijn komt. Opnieuw onderwijsprotesten in Frankrijk. Op meer dan 400 onderwijsinstellingen wordt gedemonstreerd. Honderden locaties zijn deels of helemaal gesloten. Protesten liepen de afgelopen dagen uit de hand. Er waren brandjes en vernielingen. Ruim 5000 mensen werden aangehouden, onder wie veel minderjarigen. Volgens de Duitse inlichtingendienst wil Rusland de militaire hulp aan Oekraïne met geweld dwarsbomen. Daardoor kan Duitsland in een conflict met Rusland terechtkomen. Voor een grote aanval op de NAVO zijn geen aanwijzingen, maar na een mislukte droneaanval op vliegveld Leipzig zijn nieuwe kleine acties in Duitsland niet uitgesloten. En de Portugese voetbalbond heeft gereageerd op de rel rond Cristiano Ronaldo. Hij verliet de nationale ploeg terwijl er wedstrijden in de Nations League werden gespeeld. Ronaldo wilde niet zeggen waarom, al stond hij niet meer in de basis. De voetbalbond zegt dat de band met Ronaldo hecht is en noemt alles een misverstand. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.
2: BNR.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemelswaan. Op Schiphol zijn 31 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden. 2 uur geleden begonnen ze met een protest op zo'n 50 meter van een lounge van KLM. XR wil dat KLM het programma met cadeaus voor vaste klanten stopzet, omdat het veel vliegen zou belonen. Slecht voor het klimaat, zeggen de demonstranten. De vrouw die zegt dat ze is verkracht door een groep studenten van de prestigieuze Cornell Universiteit in Amerika, wordt bedreigd. Haar advocaat vertelt op CNN dat ze gevaar loopt als ze de rechtszaak niet intrekt. Online krijgt ze veel steun van andere vrouwen. Haar naam is niet bekend. Om 12 uur was in heel Nederland weer het luchtalarm te horen als test, behalve in Flevoland. Daar ging het pas 7 minuten later loeien. Volgens de regionale omroep moet iemand in de meldkamer het alarm aanzetten, maar het was erg druk. En dan blijft het alarm even liggen, zegt de brandweer. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dille, die 100 jaar geleden werd geboren. Zo'n 70 jaar terug scoorde hij erop los met 43 doelpunten in 1 seizoen. Er was nog door iets anders bekend in Eindhoven, zijn sigarenzaak vlakbij het stadion. En dan de weer van Weer Online. Vanmiddag is het vrij zonnig en zacht. In het binnenland kan het plaatselijk 23 graden worden met weinig wind. Morgen nog zo'n dag, daarna koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt. Business.

0: see.
1: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Steun ons daarom met een eenmalige gift. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een botsing met een lijnbus in het Noord-Hollandse Edam is iemand in een scootmobiel om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde op een busbaan. In de bus raakte niemand gewond. De politie onderzoekt nog hoe de aanrijding kon gebeuren en hoopt dat er mensen met dashcambeelden zijn. De nieuwe Michelin-gids is uitgekomen en ons land heeft er 9 sterren restaurants bij. 2 restaurants krijgen zelfs meteen 2 Michelin-sterren. In Delft en in het Limburgse Schin op Geul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het gaat slecht met Transavia en daarom moet de luchtvaartmaatschappij flink bezuinigen. Concrete maatregelen zijn nog niet bekend, maar volgens de Telegraaf kan het zijn dat medewerkers salaris moeten inleveren. Transavia zegt dat het al jaren te weinig winst maakt en dat de kosten steeds meer stijgen. En op meerdere plekken is vanmiddag het luchtalarm niet of te laat afgegaan. In de hele provincie Utrecht bleef het om 12 uur stil, maar de veiligheidsregio zegt dat het systeem wel gewoon werkt. In Flevoland en in de Gooi- en Vechtstreek ging de sirene een paar minuten later af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
3: Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
5: Muziek die werkt.
3: Business.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: vleesverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het plan om telefoons ook op het schoolplein en in de aula te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Zo hebben veel scholen die regel zelf al ingevoerd. Ook zeggen ze dat de effecten van het telefoonverbod tijdens de les nog onderzocht moet worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen. De man was niet bij de uitspraak aanwezig. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. In Frankrijk zijn scholierenprotesten opnieuw uitgelopen op geweld en heeft de politie ingegrepen. Een jongen van 15 raakte zwaar gewond toen hij in de Noord-Franse stad Lens een granaat wilde oprapen. Die ontplofte in zijn hand. Vanwege de gewelddadige protesten bleven vandaag in Frankrijk honderden scholen dicht. En de activisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag op Schiphol werden opgepakt, zijn weer vrij. Ze demonstreerden achter de security tegen een spaarprogramma van KLM, omdat ze het zien als een beloning voor regelmatig vliegen. De marechaussee pakte meer dan 30 mensen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi na zomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salaris.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Elk jaar worden er in Nederland 450.000 dieren gebruikt in experimenten. Muizen, ratten, konijnen en ook honden. Slechts 1 op de 8 proefdieren komt er levend uit. Gelukkig heeft Beagle Lola het wel overleefd. Maar tegen welke prijs? Help ons dit dierenleed te stoppen. Ga naar proefdiervrij.nl en word donateur. Al vanaf €3 per maand.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Grote vervuilers hebben grote gevolgen voor onze wereld. Ons thuis. En ons thuis warmt op. Tijd om zelf groot te worden. Groter dan de grootste vervuilers. Want echt, die stoppen pas als wij ze stoppen. Iets doen begint op milieudefensie.nl. Milieudefensie. We kunnen niet wachten.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 5 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, Richard K., verdient volgens zijn advocaten geen levenslang, zoals door justitie is geëist in hoger beroep. Ze zeggen dat hij het geweld niet had gepland. Richard K. doodde 2 jaar geleden een echt

0: echtpaar na een jarenlange ruzie over een huis dat hij aan ze had verkocht. Middelbare scholen willen zelf bepalen of ze de telefoons van hun leerlingen de hele schooldag in een kluis opbergen. Telefoons zijn al verboden in de klas, maar het kabinet wil ze ook niet meer in de pauze, op het schoolplein of in de aula. Dat zou landelijk geregeld moeten worden, maar dat vinden de scholen maar niks. Het was de afgelopen maanden rustiger dan normaal in de Nederlandse winkelstraten. Vooral in de grote steden gingen minder mensen shoppen. Volgens een onderzoeksbureau komt dat door de hete zomer. Mensen zoeken dan liever verkoeling aan het strand of in de tuin dan dat ze de binnenstad opzoeken. En een opmerkelijke diskwalificatie in de halve finale van de China Open in Peking. Daniil Medvedev sloeg uit woede een tennisbal het publiek in en die kwam in het oog van een toeschouwer terecht. Zijn tegenstander Novak Djokovic kon daardoor in één keer door naar de finale. Daar neemt hij het op tegen Alex de Minaur. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag en warm voor de tijd van het jaar. Het is 20 graden, landinwaarts plaatselijk 23. Ook morgen mooi nazomerweer, daarna regen en een stuk koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beat.
1: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: en nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Goedemiddag.
6: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt.
7: Business Beats.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun and

Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond doodgegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. Voetbalclub NAC Breda is kwaad over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een wc. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. De autoriteiten in Nepal zijn gestopt met zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden. Ze gaan ervan uit dat iedereen die nu nog niet terecht is, is overleden. Bij de overstromingen vielen bijna 1500 doden en meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 2 Nederlanders. En Suzanne Schulting zit niet bij de Nederlandse shorttrack selectie voor de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint eind deze maand in Canada. Olympisch kampioen Xandra Velzenboer en Jens van het Woud zitten er wel bij. Velzenboer kondigde eerder aan om net als Schulting ook te gaan schaatsen op de lange baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Al bijna 20 jaar heeft Stichting de Ezelshoeve ruim 400 ezels opgevangen, verzorgd en overgeplaatst naar nieuwe, liefdevolle adressen. Dus steun de Ezelshoeve. Adopteer een ezel voor maar €5 per maand. En uiteraard gaat al het geld naar die superleuke ezels. Kijk op ezelshoeve.nl.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. De verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Goedenavond.
6: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: Eén vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één...

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: De ontwikkelingen in de pensioensector gaan razendsnel. Gelukkig is er een eenvoudige manier om bij te blijven. Luister naar De Dekkingsraad, de tweewekelijkse podcast van PensioenPro. Om de andere woensdag praten redacteuren van PensioenPro u in zo'n 25 minuten bij over het belangrijkste pensioennieuws van de afgelopen twee weken. Luister naar De Dekkingsraad via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: on the remix.
1: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Vrede is er niet. Heb je niet. Vrede doe je. Eis je. Bouw je. En geef je. Want vrede is nooit af. Pax. Maak werk van vrede. Doneer nu.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerkster in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam vonden ze bijna 1.000 euro aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die

0: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
2: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Muziek die

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Ontdek de toekomst van de pensioensector. Luister naar de finesses achter de actualiteit in de maandelijkse podcast PensioenPro in gesprek. In elke aflevering ontrafelen wij met een expert cruciale thema's als het nieuwe stelsel, duurzaam beleggen en pensioencommunicatie. U vindt PensioenPro in gesprek via pensioenpro.nl of uw favoriete podcastplatform.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleepboten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenavond.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.
1: Business.

Dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou te beslissen. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenacht.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt. Business.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: Je luistert naar BNR Business Beats.
3: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
2: En in heel Nederland op DAB+.
3: Nu het nieuws van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Alissa Hiepen. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens een gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht.
2: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
2: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedenacht.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.